0: keer maar nog een klein. Wat is die volgende woorde? 062-344-5545.
1: Fuel your day with the morning lock-in.
2: Only on 90.6 FM.
3: The morning lock-in brought to you by Suzuki Vol.

0: three times. No, that's something else. David Edmonds, and I hear you knocking on the Vault's number one with me, Donald Grant. Just taking in Friday classics.
1: Give me another one.
0: With water. Er gaan goed af. Klassieke treffers. Yeah, met een beetje Asia. Nee? Met die Octaan 35. Ha, ha. Niet zo'n schnertie. Die beker, wil daar zijn voor jou. Voor jou en voor jou en bye bye, dankie. Fantastisch, zo goed. Zander hier zo samen met mij. Hij gaat schouwen, een knersie en een snersie samen met mij vat. Is het reg?
2: Ja, is reg.
0: Wat de octaan wil je hebben? Ik beveel. Ik hoor. Dus 43 octaan is een goede octaan. Wil je snersie?
2: Nee, ik ben 95.
0: Zie je 95?
2: Ja, maar ik heb mijn kar volgemaakt. Want ik krijg een Suzuki Swift. Daar zei dankie aan Gary van Suzuki Swift dat ik mijn kar weggekoop heb.
0: Yesterday, you see, this guy just knows how to do this, doesn't he? He just walks in and goes, ik ga niet adverteren, nie, maar...
2: Yes.
0: Ja, maar daar zei je.
2: So, ek is so dankbaar, want ek het gekyk laas jaar na klomp ander karre, en van SUVs en, ek so baie dankbaar, ek het my Suzuki Swift, want sy is so lig op brandstof.
0: Ja,
2: ek het haar volgemaak, en kan ek even sê, ek rij so 6 weke, nee, met haar.
0: Okay, alright, wel daar sy.
2: Love it.
0: In dan, April van 2005, jou klein Swift, kom ons sê net, was 93 octaan petrol, R5 en 2 cent per liter. En as jy nou 40 liter tank het, het het jou net R280 gekost om vol te maak. Teenoor, hierdie ene sal jou laat huil, heidiglik, die prijs, jy wil nie weet. Nee.
2: Ek moet sê, ek het my nemoes nou maandag volgemaak,
0: maandag.
2: En het was R171 of so.
0: Okay. Ja. So, vir diezelfde type presentatie, 40 liter tank, gaan het jou nou kos R1,195.20 om vol te maak.
2: Ja, maar as ek graag is, myne soos 30 liters. Kyk, my Suzuki is licht.
0: Dan zijn net onder 1,000. Ja, net onder 1,000
2: om vol te maak. Ja. Nou, net na 1, het jy gesien Dieter wat been af is oor
0: ek
2: my?
0: Ek sien, ja, hy was in die hospitaal. Dieter, been af, Dieter. Ja. Nee, ons gaan het dit nie noem nie.
2: Nee, okay,
0: asseblief nie,
2: Hy het sy been seer gemaakt op... Ja.
0: Aan een manier.
2: Maar hy gaan lekker met jou gesels na een met oor knockout en alles wat daar gebeur, ek sien daar 'n nuwe menu op.
0: Awesome, ek hou van kos. Geselskap.
2: Hulle kos is besonder.
0: So het hy 'n bietjie saamgebring met hom? Nee. Is ok.
2: Hoe moet hy dit dra met die krikke en al in die mond? In die mond,
0: soos een hoentjie.
2: Ja.
0: Woof, Darryl, hier is jou. Jy lyk goed op die camera, hoor.
2: Ach, baie dankie.
0: Kijk nou
2: hallo.
0: Ah, yes.
2: Met my nieuwe wenkbrauwe.
0: Hallo mense, daar sy. Alright, dit is nou net na, kom ons sê, so 10 minuten oor of so, dan gaan ons gesels
2: net
0: met
2: so,
0: Dieter.
2: Dankie.
0: Thanks dat jy ingekom het, hoor.
3: Looking for quality pre-owned vehicles? Look no further than Botha and Daisel Executive Motors, established in 1983 and proud winners of the ABSA Top Secondhand Dealer Award for 35 years running. We offer an incredible selection of around 350 vehicles, from light passenger cars to SUVs, 4x4s and even buses, at the best prices. We are approved by all major banks, provide financing and insurance on site, and deliver countrywide. Our experienced, friendly sales team is ready to offer you service you can trust. Visit our branches in Vereeniging and Vanderbijlpark, or find us online at www.bdexecutive.co.za. Botha and Daisel Executive Motors, driving quality and excellence since 1983.
4: Now that doesn't sound good, but don't worry, your friend Milnex Batteries is there for you. It's not just car and truck batteries they sell. Batteries for motorcycles, lawnmowers and even gate motors. And what's more, it comes with a 1 and 2 year warranty. Now that's what I call a good deal. Visit Milnex Batteries at the corners of Assegai and Mtata Street, Three Rivers, and have a chat to one of their friendly staff members. Milnex Batteries, open Monday to Friday from 8 to 5 and Saturdays from 8 to 1. Or call 078-023-2459. Have you seen it? Rubber liquid.
1: Ladies and gents, this is the moment you've waited for.
4: CEB Paint and Rubber Liquid is your leak and paint solution. High performance rubber liquid with strong, flexible, UV resistant seal for tile, sheeting, cement fiber, concrete roofs, and any steel structure, old or new. Plus, durable acrylic paints for interior and exterior projects. Free quotes with warranty on accepted work. Visit 12 Soundtrack Building, Carter Street, Funnabail Park, or call 060 504 2121.
5: Absolute Classics was brought to you by Molnex Batteries, Funnabail Park.
6: The complete classics from 1960 to 1999. Absolute Classics on 90.6 FM.
7: Mix,
8: match,
7: and hatch
8: more of your favorites
7: where you feel at home.
8: 90.6 FM.
0: I want to see you smile. Forget about the petrol price.

0: Weet jy, het is watertand lip lekker, lekker af. En as, dis een groot ijsbaan.
1: As jy op die Facebook gaan kyk dan, ek het vanochtend myne al geëet. Ek,
0: het jy?
1: Ek was baie voor op die wagen.
0: Wat jy baie? Hoe lang vat het voorbereid vir een lekker ijsbaan? Want hy moet die goudbruin kleed.
1: Yes, hy moet volgens my allemaal het een beetje anders ter, maar ek love hom crispy. Dit is vir my die lekkerste deel is, ja. Die velletjie so kan afbreek en in een lekker mosterdsausie kan dit.
0: Oeh, die mosterdsaus. Yes. Nee, dit is nie fair nie, hoor. Nou is ek damn honger. Jy moet my maag hoor. maak geluide hier so. En dan jou chips natuurlijk R130. Wat is dan nog?
1: Kyk, ons het recht hier die week, het ons maar goeders wat ons op Facebook post. Maar soos ek sê, die sangers op vrijdag en op donderdag aande het ons lekker bingo wat ons aanbied vir R10 'n kaartjie.
0: R10
1: is nog paper bingo. So dis baie lekker. Ek het gedink is net vir oudtoppies, maar dalk is ek net 'n oudtoppie hier so binne in my hart.
0: Ah, skreef van my, weg van die microfoon, bingo, ek wil hoor. Skreef van
1: die... Bingo!
0: Ja, sy, my manier van dit doen is, bingo! Jy kan my hoor, my stem klim so, ek weet nie hoe kom nie, ek raak so opgewonde.
1: Welkom, hang uit by Knockout op 'n donderdag aand, en dan hoor jy skreef mense bingo. Allemaal het my hulle eie manier. En dan kan jy paar randjies wen.
0: Het jylle speciale aanbiedinge op die prijs van, kom en sê, alkoholiese verversings die aand met bingo, dit was altyd een groot, groot gewoonte.
1: Kyk, ons het, recht dier die week het ons specials. Okay. So, al ons brandewijn is op special, elke liewe brand, meest van hulle is $65 vir twee dubbels met een mix.
0: So 65 vir twee dubbels met een mix?
1: Yes.
0: Dis een win-win scenario.
1: Ons het onlangs lekker cocktails gekry, so vir hierdie hitte, vir al soos vandag, ek kry verskrikkelijk warm.
0: Amal
1: so,
0: doen.
1: Ijskouwe cocktails vir die dames en vir die ouwens wat het wil heen, smaak het alcoholic en non-alcoholic ook.
0: Okay.
1: En dan obviously die ijskouwe bier.
0: Ijskouwe bier. nie met ijs nie, maar in elk geval, het jylle die, was het die
1: draft,
0: 1 liter yes. draaf dan ja. So, en is die glaas dan ijskoud voor die
1: ja,
0: draaf
1: so,
0: nou ingaan?
1: Ja, ons het actually die glaas in die ijskas, net.
0: Dis wat ek wil hoor, jy is my vriend van nou af, dis wat ek wil hoor, ja, want dat is niks lekkerder nie, as die ijskoude draaf natuurlijk, maar in die glas wat ijskoud is ook. Yes. Jy kan nie verkeerd gaan.
1: Nee, dit is...
0: Jy kan nie verkeerd gaan.
1: Dit is altyd lekker.
0: Op een sondag is daar iets sê...
1: Ons is ongelukkig toe op sondag.
0: Jylle moet daaraan dink, hoor. Jylle moet daaraan dink.
1: Sondag is familietijd.
0: Is dit familietijd?
1: Dit is tyd. Okay. Ons is baie groot... ons is baie groot op familie. So, okay. Ek het twee dochterkies, twee prachtige dochterkies. Een van 5 jaar oud en... Enige wat actually einde van die maand 1 word. So, Linke Marie word einde van die maand,
0: wat sê
1: 1 jaar oud, Linke Marie.
0: Linke Marie.
1: En my oudste, sy is 5 jaar oud, 5 en een half nou, sy is Marieke, prachtig, prachtig, prachtig, lekker parmantig ook, maar okay.
0: Met so'n bykie pa, in, so jy sê.
1: Hulle is so mooi, want hulle aard na hulle pa.
0: Pa! Manie, wat is jou vrou se naam?
1: Anzel.
0: Moenie worry Anzel, hy is nog baie lief vir jou, maar hy moet net sê,
1: natuurlijk man, kyk, is ek baie lief
0: man, kyk, papa was meer daar as jy. Maar daar sê, alright, so met die kos en natuurlijk die verversings is daar so ook, waarna, is daar ietsie, het jy ietsie na op die hart, wat jy met ons wil deel?
1: Kyk, ons het een kinderspeelarea, waarvan baie min mense bewus is, en
0: okay.
1: Soos ek sê, ek is een groot familieman, maar op die eind van die dag, die werk is ook een familievriendelike environment,
0: nee.
1: Want dit is maar, jy moet een familie kan accommodeer, dit is net lekker, en dit is lekker om my dochterkie daar te hê, sy is mal oor ons milkshakes. Dit is, ons het een redelike groot variety milkshakes, en sy is mal daar oor.
0: Okay. Wat julle wegneem eet, kan iemand daar in, ek wil daar kilogram...
1: Even die kilogram ijsbaan is ook beskikbaar vir R130 vir takeaway. So
0: is nie meer nie.
1: Ons beperk jou nie om te sê, hoor, dit is R130 net vir eat in nie. Jy kan dit huis toe vat.
0: Okay. Moet jy daar gaan met dit in die oog, dat ja, die kos sal voorberei wees, maar kan jy dit gauw voorberei, of is daar, daar is een program natuurlijk, so sit gesels en geniet jou self,
1: ja, ons glo daarin om alles vars te doen, ons hou nie van ietsie vooraf beplan, of gaar maak, of wat ook al nie, so, jy kan inkom, bestel, en dan maak ons dit, of jy kan inbel, en dan kan ons vir jy sê, okay, dit gaan 1/2 uur vat, vir die ijsbaan en die olie, dit vat een rikkie, maar bel in, as jy het takeaway wil vat, kom sit daar, as jy het takeaway wil vat, jy kan ietsie drink,

En dan zijn 90.6 FM Stereo. December 10, Run My Way. And also we had, well, Robin Beck was there as well for the very first time. And kicked off the show, the triple play with Dean Lewis and a song called Memories. Daar is een goeie middag, Valdruk, lekker om samen hier te kijken. Vrijdagmiddag, oh, dit is een warm een. Oh, dit is wel lekker om in die atelier te sitten met die luchtverzorging. En man, als je uitgaan, dan slaap die hitte vir jou van je voet af. Maar ja, daar sy, hoop julle het 'n wonderlijke dag, maar hoekom sal julle nie heen nie, want hierdie tyd van vrijdagmiddag is ons altyd 'n goeie tyd, is het nie? Ja, want die naweek leen wink vir 'n mens. Nou ja, kom ons kyk gauw 'n bietjie wat leen wacht tot en met 4 uur toe vanmiddag in hierdie eerste uur van Overdrive, moeilijk gemaakt deur Gelmar, die trotse borg van Overdrive, maandag tot vrijdag 3 tot 6. Ons binnenkort het ons die weer wat op pad is. Yep. Ons gaan bykie kyk wat aangaan met die weer, net soos kyn voor 3:30 vanmiddag, en dan is het Wines 2000 Amateur Winders, die borg van Ride Geluid, Guess the Sound, that's on the other side at 3:30 this afternoon, and at 22 we'll do it all again, and then at 10:02 we're going over to the answer. So interesting one today, we'll see how you do with the sound today, but yes, okay, I don't want to say it's easy, I don't want to say it's difficult, but nonetheless, let's move on to our Friday remix right now, and it is an absolute peach of a song. Remember Fancy's Slice Me Nice? This is a twist. Oh, yes. Bit of a twist to it.

Nee, ja, dan zei je 90.6 met Vogel Shaggy en You Little Thief. Nee, ja, kom, ik vertel vir julle een beetje meer van hierdie kunstenaar. Natuurlijk geboren 30 december 1978, Suid-Afrikaanse pop- en opera-sanger. Nou ja, sy muziek sluit medendeels maar Afrikaanse nommerkies in. Hy het ook een beetje rock'n'roll daarin, een beetje pop, soos ek gesê het, en een beetje country muziek wat hy ook natuurlijk vir ons deurgee. En hy het een hele klompie suksesvolle albums al vrygestel. Onder andere was daar hy debuutalbum van hom van 2003, en daar had meer dan 650.000 exemplare van die album het al verkoop. En het sluit liedjes in soos Rock Die Lyfie, Generaal was natuurlijk die andere grote gewees, en een hele klompie ander treffers ook, en het is een man wat is natuurlijk toer, omtrent 100 verskillende optredes wat hy een jaar deurgee. So, daar sê, van wie praat ek nou hierso? Ek weet nie, ek geloof nie, ek gaan van sy ander liedjies, of moet ek, wat denk julle, moet ek maar een paar liedjies noem, net om een bykie te help vir diegene wat bykie sukkel met hierdie ene. Ok, kom ek gee vir julle, Rock Die Lyfie is natuurlijk een groot ene, en dan Generaal, soos ek gesê het, is nog een groot eniekie, en Ek is nog hier, is nog een eniekie, en Hier na by jou, Sit die lig aan, dit was een grootte van hom gewees, en een hele klompie ander treffer, so daar sy, ek dink is meer as genoeg, so kom ons speel gauw, die stukkie muziek, ek wil hier iemand luister, en dan moet julle vir my sê, wat is die naam van die liekie, dit is waarin ek belangstel, is die naam van die liekie, maar as jy weet wie dit sing, kan jy dit ook vir my deurstuur, op die WhatsApp nommer, maar vir nou, kom ons speel net gauw eers hierdie stukkie muziek, hy klink so.

0: en kantore. Moenie jou daaglikse dosis vermaak misloop nie. Ons sal jou ook op hoogte hou van heilige vertonings, kompetisies en gebeurtenisse. Volg @906 FM.
1: Bringing back memories on 90.6 FM stereo, where you feel at home.

vergeet jij mij voor altijd. Langs een mijlpaal op jouw pad onderstreep jij steeds die prentjies in die hoeken van mijn hart. Sloop die mieren wat ik bouw, en alles, alles binnen gesigje word aan jou. Leg die kaart van liefde, al neem dit jou een jaar, door die maal maak van ons brieven en die oe op ons bedaar. Gauw gesig, geskut my hand as die lense

vergeet jij mij voor altijd. Langs een mijlpaal op jouw pad onderstreep jij steeds die prentjies in die hoeken van mijn hart. Sloop, sloop die mieren, die mieren wat ik bouw. En alles, alles bijna gezegd wordt aan jou. Leg die kaart van liefde, al neem dit jou een jaar. Door die mal maak van ons brieven en die oor op ons bedaar. Gauw gezeg is skud my hand as die lense vir ons loer. Net een oomlik naamloos, alhoewel jy in my boer.

0: Was misschien zo'n story wat op Netflix stroomt, maar die een eindig op een hartzeer nood.
1: Ik hoor jij en je man niet op een eiland gaan wonen.
2: Hij heeft Wiki put gekoin en nou leef jullie die droom.
3: Kan iemand mij zeggen om aan te bewegen? Ik hou nog vast aan iets wat vat maar niks geeft. Vier dat ik kan niet in het verleden leef. Maar voor nou maak het nog zeer.